0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Koorland.

Vera Lynn tijdens het Bangladesh 1962. Ik verzocht haar om het lied Land of Hope and Glory te vertolken, omdat dat zo'n indruk had gemaakt tijdens de Last Night of the Proms in Londen. Ze weigerde pertinent. Dat lied wil ik niet zingen, zei ze. Doe nou, Vera. Nee, dat doe ik niet. Dat is niet voor mij, dat is niet geschikt. Ik naar Londen toe, bidden en smeken. En tenslotte gaf ze dan schoorvoeten toe en besloot dan dat lied in te studeren. Ze had het nog nooit van haar leven gezongen. Ze kwam in Nederland en daar had ik een aantal heren bereid gevonden om haar terzijde te staan, namelijk het voltallige Maastrichter Staar. En Vera zong met al die kracht van die stralende stem dit beroemde lied. Nou, ze heeft zelf nooit geweten dat het zo'n hit zou worden. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Miljoenen platen zijn er van over de toonbank gegaan. En als we het nu nog eens een keer terugzien, dan begrijpen we waarom.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Goorle.

0: 4-4.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Goorland.

Ja, is lang geleden, 1972. Alexander Curley en I'll Never Drink Again. Toen was het een hele grote hit. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 30 september. Inmiddels alweer, ja. En we schieten op, dus nog eventjes een paar dagen, dan is het alweer oktober. Hè? Moet ik even kijken op de agenda. Morgen al, hè? Ja, dan zijn we alweer 1 oktober. Ja, het gaat hard. Ja, bewoners van de Waddeneilanden die maken zich zorgen over de plannen van Rijkswaterstaat. Ze willen namelijk delen van de natuur op de eilanden gaan afsluiten. De plannen zijn nog niet helemaal zeker, maar de eilanders die zijn nu bang dat het te drastisch wordt. En ze eisen nu ook inspraak. Ja, een petitie is al 50.000 keer ondertekend. Ja, de Waddeneilanden hebben bij elkaar zo'n 25.000 vaste bewoners. En daarnaast verblijven er natuurlijk ook nog een keer heel veel mensen in vakantiehuisjes. Die daar bijvoorbeeld een appartementje hebben. En dat misschien verhuren of misschien ook wel huren. Ja, en een van de bewoners die zegt onder andere: ik ben altijd op het strand, in de duinen en in de bossen. Maar ja, de mannen in Den Haag willen dus de boel gaan afsluiten. En ze willen de natuur zo op deze manier besparen. Ja, de bewoners zeggen: we willen niks kapot maken, niks verstoren. We genieten ervan. Ja, Rijkswaterstaat heeft ook wat bijeenkomsten georganiseerd. Maar daar zijn ook conceptkaarten uitgedeeld met natuurgebieden. Waarvan wordt onderzocht of het gebruik ervan in de toekomst beperkt moet worden. Ja, en de bewoners zijn erg geschrokken van de kaarten. Ja. Ja, er zijn ook nieuwe beheerplannen. Hè? De Natura 2000 beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Want het gaat niet goed met hele grote delen van die natuur. En er zijn dus nu ook maatregelen nodig om verdere achteruitgang te voorkomen. Ja, kijk, als er bijvoorbeeld niks gebeurt, dan hoor je altijd mensen zeggen van: doe er eens wat aan. Zelfs eilandbewoners, zorg dat het beschermd wordt en dat we er wat mee kunnen. Maar owee, als er een keertje regels komen dat het bijvoorbeeld afgesloten wordt in dit geval. En dat niemand er meer op mag en dan we het echt gaan beschermen. Dan zo: oh ja, nee, dus zo bedoelde ik het niet, hè? Nee, ho, wacht even. Dan krijg je natuurlijk protestjes, hè? Ja, als het in één keer je eigen straatje valt, dan is het klaar. Nou ja, in elk geval, of het ook inderdaad doorgaat, deze bescherming. En ook inderdaad wordt afgesloten. Dat is nog even de grote vraag. Dus het is nog niet helemaal zeker. Maar één ding wat wel zeker is, is dat de natuur natuurlijk fix onder druk staat op de Waddeneilanden. Goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag. Midden van de week. Dit is het ochtendradioprogramma.

Hij is al een tijdje aan de weg aan het timmeren. Sinds 2017 was hij er al. De doorbraak met Mijn Favoriet. Toen scoorde hij een gouden en een platina status. Ja, ook het album toen werd bekroond met goud. Inmiddels staat de teller al tientallen miljoenen streams op de speciale streamingdiensten. Raymond Hermans en mij pakken ze niet. Hij komt trouwens uit Sint-Willibrord, hè? Ja. Nederlandstalige zanger en feestartiest. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, midden van de week, 30 september. Ja, inderdaad, krijg al appjes binnen. Hé, Erik, je keelpijn gaat langzaam over, zo te horen. Ja, klopt. Het was wel hardnekkig, hoor. Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven. Ik denk zelf dat ik het Westnel-virus heb gehad. Ja, ik heb even die symptomen bekeken. En die blijft ook heel lang hangen en zo. Dus ik denk dat ik dat gehad heb. Op een of andere manier. Ja, ik ben ook geprikt door een mug. Dat kan ik me ook nog goed herinneren. Dus, maar bedankt voor de lieve appjes in elk geval. Hè. Ja, je kunt als je wilt appen natuurlijk naar het bekende telefoonnummer 06 21 21 32 10. Nummer noem ik af en toe. Daar kun je dan berichtjes heen sturen. Maar inderdaad, we zijn bezig om van die verschrikkelijke verkoudheid en keelpijn af te komen. En het begint ook langzaam weg te raken. Hè. Dus gaat goed.

0: Ja, goedemorgen. In de beeld is de temperatuur naar 25,5 graden gestegen de afgelopen dagen. En daarmee is het officieel de warmste 29 september sinds het begin van de metingen in 1901. Ja, het vorige record was 25,4 graden en werd toen gemeten in 1934. Ja, vooral in het zuiden en het oosten van het Lage Land, daar werd het nog warmer. De hoogste temperatuur tot nu toe is 28,3 graden en werd in Maastricht gemeten. Over alle waarneemstations in de Lage Landen is het datumwarmterecord 28 graden. Het werd trouwens in 1934 in Winterswijk gemeten. Het is goed mogelijk dat ook dit record weer werd verbroken. Ja. Dus wat dat betreft de officiële warmste 29 september ooit gemeten volgens het KNMI. Goed, nog meer nieuws. Koen Schuiling moet zich vandaag waarschijnlijk weer gaan verantwoorden over zijn vermeend masturberen in zijn auto als burgemeester van Groningen in 2024. Hij had al een boete gehad, maar hij ging toen in beroep. Schuiling zegt dat hij buikpijn wegwreef. Hij rijdt op een bewuste maandagavond in een rode auto naar huis over de A7. Hij krijgt om 11 uur last van zijn buik, zo zegt hij zelf. En hij heeft er sinds een medische ingreep van 2 jaar eerder al af en toe last van. Nou, hij zegt het helpt dan altijd om mijn broek los te maken en over mijn buik te wrijven. Nou, ja, hij haalt een melkvrachtwagen in. De burgemeester op dat moment moet op dat moment heftig hoesten en proeft bloed. Nou, om te controleren of hij bloed ophoest, doet hij de binnenverlichting van zijn auto aan. Nou, ja, de vrachtwagenchauffeur ziet daarom beneden de blote piemel van Schuiling en denkt dat hij in de auto aan het masturberen is. Ja, dus het wordt nog wat vandaag in de rechtszaal. Probeer dat maar goed te praten natuurlijk. Ja, ja, als je pijn hebt, dan moet je even wrijven natuurlijk op je buik. Hè? Dat is niet anders. Maar ja, het is het woord van de vrachtwagenchauffeur of het is het woord van de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hè? Wat is er nou de waarheid? Goed, nog meer nieuws vandaag. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie die laat zijn e-mail via de servers gaan van Amerikaanse bedrijven. Zo blijkt uit onderzoek van onder andere de omroep de NOS. Die hebben dat onderzocht. Nou, ondanks die zorgen gaat zelfs de mail van de Europese Commissie langs de Amerikaanse bedrijven. Ja, de Europese Commissie die antwoordde niet op vragen over de fysieke locatie van waar de mail is opgeslagen. Ook het Europees Defensieagentschap, verschillende toezichthouders op de financiële markten en de toezichthouder tegen terrorisme en witwassen hebben hun mailservice bij Microsoft ondergebracht. Ja, de Europese Centrale Bank die deed dat bij een andere Amerikaanse maildienst. Ja, dat betekent dus dat Amerikaanse inlichtingendiensten gewoon kunnen meekijken in de e-mail, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ja, dit is alweer wat, hè? Ja, dan zou je eigenlijk gewoon zelf wat mailservice moeten neerzetten dat dan niet via Amerika loopt. Maar ja, hoe doe je dat dan weer, hè? Ja, een moeilijke situatie. Goed, voor de wekker wakker, woensdag 30 september. Het is de hoogste tijd, want we hebben wederom een dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

Ja, het album heet Hurry Up Tomorrow van The Weeknd. Je hoorde Sao Paulo met onder andere Anita in de hoofdrollen van dit mooie radiomuziekje. Goed, voor de wekker wakker, vandaag op deze woensdag, de 30e september. Ja, de Spaanse regering die komt met maatregelen om de woningcrisis in het land aan te pakken. Een van de maatregelen is een verbod op woningaankoop door speculanten. Nou ja, de minderheidsregering in Spanje moet nog wel steun vinden in het parlement. Ja, Maria Carmen Abascal werd vorige week uit het huis gezet. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd, waar ze al 70 jaar woonde. Ze kon de huur niet meer opbrengen. Er was een forse verhoging geweest. Dat leidde tot dagen van protest in Madrid tegen de stijgende lasten. Ja, de verhuurder die heeft inmiddels gezegd dat Abascal terug mag. Ja, dus de Spaanse regering komt dus nu ook met maatregelen om de woningcrisis in het land aan te pakken. Ja, en geen modern stadion in Athene, maar het verouderde Tumba-stadion in Thessaloniki is donderdag het decor van de Nations League-wedstrijd Griekenland-Nederland. Ja, dat wordt weer een spannende wedstrijd. In de thuishaven van de volksclub PAOK zal bij uitzondering fanatiek gejuicht worden voor het nationale elftal. Sorry voor de laserpennen, zo staat erbij. Ja, magere Hein wacht op Oranje met zijn welbekende zeis in de handen. Althans, een geschilderde versie op de wand van het Tumba-stadion. Ja, het is wat dat betreft een beladen wedstrijd aanstaande donderdag. Dus Griekenland tegen Nederland in de Nations League. Hè? Ja, spannend, al die wedstrijden. Goed, nog meer nieuws. Ja, over de grens tanken met je auto wordt steeds aantrekkelijker, zoals je weet. Want van alle landen in de Europese Unie kent Nederland bijvoorbeeld de hoogste belastingdruk op benzine. Per liter, euro 95, ging vorige week 1,27 euro naar de belastingen. En dat is gemiddeld 2,45 per liter. Ja, in de buurlanden ligt dat een stuk lager. In België bijvoorbeeld wordt 95 cent per liter naar de belastingen geheveld. En 1,18 bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, nou ja, vanaf oktober wordt het momenteel in Duitsland ook nog een stuk goedkoper. Want dan gaat men in Duitsland de belasting eraf halen. Dus dan wordt het in Duitsland helemaal aantrekkelijk om daar te tanken. Nou ja, en dan ligt het zelfs 46 cent lager in Duitsland dan in België. En we zullen het maar niet over Nederland hebben. Want daar is die prijs natuurlijk helemaal erg duur, hè? Ja. Goed, als laatste het weerbericht. Vandaag wordt het lekker warm, hè? 22 tot 24 graden. In het zuiden des lands kan het zelfs oplopen tot 28 graden weer, hè? Dus ja, het is lekker een beetje zomer, hè? Een beetje nazomertje, hè? Indian summer zou je het ook kunnen noemen, hè?

0: stroomopgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Polen.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: beste vrienden. Jullie luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

en toen loop ik een blauwtje. Maar meestal krijg ik wel een bot. Want de dames zijn nieuwsgierig. Mijn koffer gaat dan van het slot. Mijn toeter komt al snel tevoorschijn. En de dames zijn dan blij verrast.

ben de zoon van een centpiraat. En geloof me niet dat ik me daarvoor schaam. Mijn pa draaide altijd de allernieuwste plaatjes. En de zender had een hele goede naam. Mijn vader kende de smaak van het publiek. En daar hield hij altijd rekening mee. Maar op een dag toen hij zat te zenden, toen kwam weer de PTT.

moeder mocht ik deze zender kopen. Installeren, dat deed ome Jan. Vandaar dat ik nu zonder veel problemen van deze kant zo tot je spreken kan. Ik hoop nu maar dat je mij ook zult horen. Dan draai ik nu een plaat alleen voor jou. En weet dat wij hier allen op je wachten. Ach vader, hopelijk kom je weer gauw.

het groot feest. Mijn dochter wordt 10. Ze heet Yvonne. Het is al een hele dame. Toch zal ze morgen haar verjaardag zonder mij moeten vieren. Ik ben vaak meerdere dagen weg. En als ik dan thuis kom, ben ik te moe om aandacht aan haar te schenken. En lig ik dan s'avonds op bed na een vermoeide reis, dan komt ze bij me liggen.

werk als vrachtwagenchauffeur en rij vanuit het noorden, Italië, Frankrijk, Spanje. Het is geen slecht betaalde baan, nee, dat niet. Maar als getrouwd man heb je geen leven. Mijn vrouw zit altijd alleen met mijn dochter. Ze hebben weinig, zo'n vader als ik.

0: www.omroepgoorle.nl.
1: Niet leuk. Hé hey, jongens.
2: Hé hey, Fransie. Heb jij één voor mij? Heb je

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij Lokale Omroep Koorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij Lokale Omroep Goorle.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij Lokale Omroep Koorlen.

our Heavenly Father. Oh God, and my Father, who's also in heaven.

Papa? Can you hear me? Papa, can you see me?

0: www.omroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het is zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het
3: huwelijk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: 4-4.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Polen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: 7 weken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. 7 weken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektoppig bij de lokale omroep.

0: omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Goedenavond, u kijkt of luistert het komende uur naar Goorlse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag kan ik, Marjolein Kuppers, dit programma eindelijk weer eens presenteren, daarbij geassisteerd door Gonnie Spermon. En vandaag hebben we 3 onderwerpen. In het kader van de Nationale Ouderendag is Mike Leers, bestuurslid van Dorpscollectief Riel en Seniorenbelangen Riel, te gast. Hij geeft zijn visie op veilig ouder worden en over initiatieven die in Riel spelen. Het tweede thema gaat over de toekomst van de lokale omroep Goorlen. Er hangen al langere tijd grote veranderingen boven de lokale omroepen in Nederland. De landelijke overheid en de koepelorganisatie NLPO willen dat kleine lokale zenders opgaan in grotere, professionele streekomroepen. Voor onze regio betekent dit de vorming van streekomroep Hart van Brabant. Wat betekent dit? Zijn er nog andere keuzes te maken voor ons? Wat is de stand van zaken precies? Daarover komt Henk Gabriels, voorzitter van de LOG, ons bijpraten. En op 5 oktober is de dag van de leraar. En daar willen we graag aandacht aan besteden. Wat betekent het om vandaag de dag voor de klas te staan? Daarover praten we met 3 gasten in het onderwijs. Joris Verbrugge, Marielle van Oorschot en Jean-Pierre de Bond. Mike Leers, we mogen tutoyeren, hebben afgesproken. Hè? Dat mag ook wel hier op de LOG. Morgen is het Nationale Ouderendag. En bovendien is het deze week ook de Nationale Week tegen de Eenzaamheid. Ja. Morgen organiseren Ouderenbelangen Riel samen met Senioren Goorlen een lezing.
2: Ladybugs.
1: De
2: Ladybugs heette die.
1: Ja, wat is dat voor een organisatie?
2: Ja, dat is een organisatie. Ik weet het ook niet precies, maar ik lees het ook maar. Bij wijze van spreken ook. Maar ik vind wel dat je ook een zo'n initiatiefnemer moet noemen.
1: Ja, prima. Nou, dat was initiatief nummer 3. Zij organiseren dus samen het thema Samen Veilig Ouder Worden. En daarover wil ik heel graag met jou in gesprek, Mike. Veilig ouder worden. Wat is daarvoor nodig in jouw ogen?
2: Nou, allereerst denk ik dat je je gelukkig moet voelen in je omgeving en daarmee tegelijkertijd ook in je situatie privé, maar met je mensen om je heen. Dat is het allerbelangrijkste. Mensen willen toch, mensen zijn ook eigenlijk gezelschapsdieren, heel simpel. Ja. En ik denk dat het hele hoofdstuk van veiligheid heel veel kanten heeft. Morgen wordt er vooral gesproken over, laat ik zeggen, samen veilig ouder worden en dan vooral oudermishandeling. Wat zijn daar specifieke aspecten van? Dus bijvoorbeeld financiële uitbuiting, verwaarlozing, emotionele en fysieke mishandeling. Mm-hmm. Daar wil ik het even niet over hebben. Dat gaat morgen heel nadrukkelijk door 3 sprekers toegelicht worden.
1: Ja, dat wordt een interessant programma.
2: Kijkend naar mijzelf en naar een hele hoop andere mensen zeg ik toch, belangrijk is dat je in je leven een fijn gevoel hebt. Leven, wonen, werken zijn 3 elementen waar iedereen mee te maken heeft. En als je dat kan doen in de veiligheid van je sociale omgeving, in, laat ik maar zo zeggen, de welzijn die je om je heen ervaart en die je ook zelf kan krijgen. Mm-hmm. En tegelijkertijd dan ook een goede gezondheid, dat je je lekker voelt. Nou, dat zijn denk ik voor mij de belangrijkste elementen om ouder te zijn en ouder nog ouder te worden.
1: Leuke manier.
2: Op een leuke manier. Dat willen we allemaal. Hè?
1: Ja, uiteraard. Als we het over ouderen hebben, vanaf welke leeftijd mag je je ouderen noemen?
2: Ja, wat is ouder? Ik bedoel, wanneer ben je een oudere? Ben je een oudere jongere? Een jongere oudere? Ben je van alles en nog wat? Ik vind daar absoluut geen etiket op te plakken. Het gaat mij om de omstandigheid dat mensen die ouder zijn, zich nog actief en lekker in hun vel zittend kunnen manifesteren. En of ze dan 80 zijn, of 65, of 101, zoals mijn moeder. Ja. Dat maakt eigenlijk niet zo geweldig veel uit. Het gaat er gewoon weg om hoe je je voelt. Ja. En hoe prettig je je voelt bij jouw ouder zijn.
1: Ja. En nou ben jij bestuurslid van Ouderenbelangen Riel en van het Dorpscollectief Riel.
2: Ja.
1: Er zijn nogal wat initiatieven op dit gebied.
2: Ja.
1: Ook in Riel gestart, al enkele jaren.
2: Ja.
1: Wat vind jij het meest bijzondere initiatief dat we hebben ontplooit in Riel?
2: Nou, ik denk dat we een geweldige gemeenschapskracht hebben. En vanuit die gemeenschapskracht, gemeenschapszin, hebben we van alles en nog wat gedaan. Vanuit het dorpscollectief, wat nou zo'n dikke 11 jaar bestaat, hebben we allerlei activiteiten opgezet. En in samenwerking met Seniorenbelangen RIL en ook met anderen, probeer je eigenlijk zo goed mogelijk de samenleving in RIL te bedienen. Als dorpscollectief doen we dat van jong tot oud. Seniorenbelang RIL heeft zich wat nadrukkelijker gefocust op de oudere inwoner van RIL. Mm-hmm. En de oudere inwoner, ja, dan praat je over 55 plus 65, weet ik wat. Maar de facto gaat het om de omstandigheid dat je dat hoofdstuk wat ik net noemde, van veiligheid, welzijn en zorg, dat je dat probeert gewoon op simpele manieren voor elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk niet anders dan dat je de mensen de gelegenheid geeft om elkaar te ontmoeten, om samen met elkaar wat te doen. En mensen die, laat ik zo zeggen, liever op bepaalde punten ja, dingen doen alleen, of laat ik maar zo zeggen, niet in de richting van met z'n allen. Nou, dat is ook allemaal prima. Mm-hmm. Kan ook. Maar geef in ieder geval in jouw dorpshuis de gelegenheid, en voor RIL is dat de leibron, om van alles en nog wat te realiseren. Dat mensen samen activiteiten kunnen ondernemen. Dat ze samen kunnen recreëren. Dat ze samen kunnen wandelen. Kortom, van alles en nog wat doen we om mensen een zo goed mogelijke situatie te hebben te geven in hun leven.
1: Ja, en in hoeverre weten de senioren in RIL de leibron ook echt te bereiken? Want ja, de leibron is natuurlijk bekend. Is ja. Centraal, alles is eigenlijk centraal in RIL. Maar hè, dat is het hart van RIL. Weten de ouderen de leibron echt te bereiken?
2: Ik denk het wel. Kijk, we hebben in RIL natuurlijk een kleine gemeenschap. 3000 inwoners. Er zijn veel ouderen. Relatief veel ouderen. In vergelijking met andere plaatsen. Mm-hmm. En ik denk dat de saamhorigheid in RIL er altijd al geweest is. En ook vanuit dat hoofdstuk. De activiteiten in de leibron voor iedereen bekend zijn. Maar wat aan de orde is, wij vinden dat dat eigenlijk nog nadrukkelijker bekend kan worden. Want ook in RIL zijn mensen die eenzaam zijn.
3: Ja, hebben jullie enig idee, als het gaat om aantallen, hoeveel van de ouderen, je zegt het is een groot aantal ouderen van die 3000. Misschien 30, 40%?
2: Ik denk zeker. Zonder meer.
3: Nou, dan zit je toch gauw op 1200, ik noem maar wat, ouderen. Hoeveel daarvan denk je dat er ook inderdaad in de leibron komen?
2: Dat zou ik echt niet weten. Maar in ieder geval, als ik kijk naar het programma en de bezetting van de verschillende programmaonderdelen en de dagdagelijkse activiteiten die daar worden gehouden, dan krijg ik eerder te horen van, we moeten gaan uitbreiden in de leibron. We kunnen de mensen niet kwijt. We hebben een wachtlijst, we hebben zus, we hebben zo. Kortom, je ziet dat op een gegeven ogenblik de zaken zodanig vol lopen dat je wat anders moet gaan organiseren.
3: Dus je mag wel zeggen dat de animo toeneemt?
2: De animo neemt toe. In ieder geval is het zo dat je constateert dat steeds meer mensen actief blijven, ook wanneer ze wat ouder worden, en dus in die activiteit een goede invulling vinden. Je ziet dus ook dat bij wijze van spreken veel mensen die lid zijn van Seniorenbelang RIL, dat die zeker de leibron vinden met allerlei activiteiten die er zijn. Als ik kijk wat er is, hè,
1: seniorengym. Ze staan in beeld. Ja, nou, hè, dus de mensen
2: kijk maar even
1: zien.
2: Mee. Ja. Seniorengym, yoga, ouderencontact in de huiskamer. Dat hebben we speciaal gedaan voor mensen die, laat ik zo zeggen, ook de gang naar de leibron wat minder makkelijk vinden. En gewoon koffieuurtje bij elkaar zitten, wat kletsen, et cetera, et cetera. Maar ook Crea Café, waar s'avonds en in de middag van allerhand creatieve activiteiten worden gedaan. Bingoavond. Niet te vergeten de biljarters. Ja. Die in grote getalen al 's morgens vroeg aanwezig zijn.
3: Dat zijn er heel vaak.
2: Ja, dat zijn er heel veel. De koersbalclub. Het braaipanneke. De verhalenkamer. Waar mensen die, laat ik zo zeggen, wat achteruit gaan in een wezen. Op de een of andere manier gezellig bij elkaar komen. Verhalen aan elkaar vertellen en goed begeleid worden. Praaipanneke, ook een voortreffelijke activiteit die voorziet in een stukje, nou ja, noem het maar, samenhorigheid. Wanneer mensen eenzaam zijn, alleenstaand zijn of gewoon als alleenstaande een gezellige middag, een gezellige ochtend bij elkaar willen zitten onder genot van een hapje.
1: En eigenlijk dan, hè, want we hebben een voorgesprek gehad, er is nog een heel ander initiatief, ja, waar jullie ook voor gefinancierd worden voor een gedeelte.
2: Ja.
1: Dat heeft te maken met een landelijk initiatief, Welzijn op Recept.
2: Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou,
1: want dat vond ik ook wel heel interessant.
2: Ja, dat Welzijn op Recept, zoals ik al zei in het begin van ons gesprek, een groot aantal vragen die mensen hebben, die komen bij de huisarts, terwijl ze eigenlijk daarvoor geen medische oplossing willen. Maar ze willen een luisterend oor. Eenzaamheid. Daar kan een huisarts weinig aan doen. Mm-hmm. Verdriet. Ja, een huisarts kan luisteren. Kan een tip geven. Kan misschien wat medicatie voorschrijven. Maar daarmee is die eenzaamheid niet opgelost.
3: Ze krijgen door eenzaamheid misschien ook klachten.
2: Dat ook. Maar dan hebben we het over, laat ik zo zeggen, situaties waarin mensen al, heel ver weg zijn gezakt. Maar dat wil niet zeggen dat je dan toch via de sociale omgeving van die mensen een stukje in die eenzaamheid kan doorbreken. En wij proberen door middel van dat programma vragen die eigenlijk bij een huisarts terechtkomen, waarvan wij zeggen eigenlijk de zorgzame samenleving kan die veel beter oppakken. Doordat je met je buurman of je buurvrouw of iemand anders dus een gesprekje hebt, een kopje koffie gaat drinken. Kortom, dat soort zaken.
3: Maar hoe
2: daar
3: doe je
2: hebben
3: dat
2: we,
3: want die mensen komen bij de huisarts. Ja. Komt er dan een kortsluiting, zal ik maar zeggen, van de huisarts,
2: ja,
3: naar het doopscollectief?
2: Ja, we hebben met de huisarts afgesproken en je ziet dus ook dat is het landelijke programma. Huisarts is in dat kader een heel belangrijk centraal punt. Bij een huisarts komt een klacht en een huisarts die zegt van, ja, ik kan eigenlijk heel weinig voor die meneer of mevrouw doen. Het zou heel goed zijn als die in de leibron een stukje ontspanning krijgt, kennis maakt met deze en gene. Kunnen jullie ervoor zorgen, dragen, dorpscollectief, dat die mensen begeleid worden naar de leibron? Dat ze gehaald en gebracht worden?
3: Ik neem aan dat er in overleg gaat met degene die in de spreekkamer komt.
2: Uiteraard. Ja.
3: Want je zit wel met de praktijk.
2: Nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk,
3: de huisartsen gaan dat dus aanbieden.
2: Het gaat om de omstandigheid dat een praktijkondersteuner van de huisartsen, in samenwerking met een medewerkster van de leibron, die we daarvoor speciaal hebben, laat ik maar zeggen, gecontacteerd.
1: Ja, gefaciliteerd.
2: En gefaciliteerd, die ook gevoel heeft voor dit soort zaken. Mm-hmm. Die twee dames die trekken samen op. De praktijkondersteuner begeleidt degene die dat doet. Gaat naar de thuissituatie van betrokkenen. Bekijkt de thuissituatie van betrokkenen in relatie tot wat kan de familie nog doen enzovoort enzovoort. En vraagt dan aan haar collega, die bij de leibron onder andere werkzaam is, om betrokkenen letterlijk naar binnen te halen.
3: Even mee
2: in
3: te nemen.
2: Mee te nemen.
3: Ja, aan de hand
2: gewoon
3: van hoe de persoon is.
2: Ja, als die niet wil, ja, dan houdt alles op. Maar als betrokkenen zegt van, ik wil wel, maar ik kan niet. Of ik durf niet zo goed. Of welke reden dan ook.
3: Of geen vervoer.
2: Ijsbreken. Eigenlijk een beetje oliemannetje spelen. Een duwtje in de rug. Het gaat gewoon weer om de omstandigheid dat je het voor iemand faciliteert om een beetje uit die eenzaamheid te komen. En op het moment dat hij uit die eenzaamheid kan komen, kunnen misschien ook andere problemen wat gemakkelijker opgelost worden. En je ziet dus heel vaak dat mensen op de een of andere manier opfleuren op het moment dat ze in die omgeving terechtkomen waar anderen een vriendelijk praatje met ze houden, een kopje koffie met ze sharen, kortom, aandacht. En dat is heel belangrijk. Ja. Als mensen geen aandacht krijgen, verpieteren ze.
1: Ja, dan doe je niet meer mee voor je gevoel.
2: Nee.
1: Dan
2: kijk,
1: je
2: en dat is eigenlijk precies wat we proberen te realiseren. Waardoor ook, hopen we, een stukje druk bij de huisarts weggenomen wordt. Dat is overigens best wel moeilijk om dat vast te stellen. Hè? Want wat je terecht zegt, gewoon niet, dat die mensen hebben vaak ook nog andere dingen. Dus die komen ook voor andere zaken nog bij die huisarts. Maar het gaat er vooral om dat je die mensen een gevoel geeft van, er wordt naar mij omgekeken. Ik tel mee. Ik doe mee in de samenleving.
3: En als mensen dan beter in hun vel komen zitten, want het meeste voor gaan ze beter, kunnen ze ook beter met eventueel andere klachten omgaan, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. En durven ze, mogelijkerwijze. Want dat is de praktijk die ik jarenlang in mijn vroegere functie heb ervaren. Vaak zit er achter een vraag een andere vraag, een veel diepere vraag. En die komt dan niet aan bod. Op het moment dat die aan bod komt, kan je ook met betrokkenen veel nadrukkelijker de voortgaande stappen zetten. En dat is eigenlijk een situatie die we voor elkaar hebben gekregen.
3: En hoe gaat dat dan in het vervolg? Stel, de mevrouw van der Leijboom en de praktijkbegeleider hebben iets bedacht, hè, die wil vragen ook heel blij mee is in de Leijboom. Wordt het dan nog gevolgd?
2: Ja.
3: Ja?
2: We hebben dorpsondersteuners. Bij die dorpsondersteuner zit ook die praktijkondersteuner van de huisartsen. Daar komt de casuïstiek ook aan de orde. Natuurlijk is het zo dat op het moment dat die praktijkondersteuner die meneer of mevrouw, laat ik maar zo zeggen, via de mevrouw van de Leijboom een plekje heeft gegeven, dan volgt ze die. Beiden hebben met elkaar regelmatig overleg en terugkoppeling. Want het is ook van belang dat de huisarts verneemt hoe het gaat met
3: betrokkenen. Ja, dus er blijft aandacht komen.
2: Ja, dat is een heel wezenlijk onderdeel van dat welzijn op recept. Dat er een terugkoppeling plaatsvindt naar de huisarts, naar de huisartsenpraktijk, laat ik het zo formuleren. En de mensen die daar werkzaam zijn. Om te blijven volgen of betrokkenen naast die, laat ik maar zeggen, naast dat sociale vangnet ook nog andere dingen nodig heeft. En je ziet dus ook dat op een gegeven ogenblik vanuit de activiteiten van de Leijboom, denk maar bijvoorbeeld de verhalenkamer of het braaipanneke, waar toch kwetsbare ouderen zitten, vaak een opmerking gemaakt wordt van, dit gaat niet goed. We moeten hier iets mee.
3: En dan komt daar aandacht voor.
2: Ja. Kijk, dus de lijntjes zijn kort.
1: En het is ook echt preventief.
2: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat we niet allerlei geweldige cirkels hebben en verwijzingen en noem maar het op. Heel kort zitten we bij elkaar, bij wijze van spreken. Mensen kennen elkaar, die ook als vrijwilliger van alles en nog wat doen. En weten elkaar op een snelle manier te vinden.
1: Ja. Dit initiatief, het richt zich nu vooral op ouderen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het landelijke initiatief niet alleen maar voor ouderen is bestemd, maar ook wellicht voor jeugd. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, we zijn eigenlijk met de jeugd zijn we op een hele andere tak van sport bezig. We vinden dat er real eigenlijk nog veel meer kan gebeuren voor jeugd. En dan moet je een onderscheid maken tussen de jeugd van 6 tot 12 en 12 en ouder. Wij willen heel graag in real de 6 tot 12-jarigen veel nadrukkelijker meenemen in dat hele Leijboom gebeuren. We hebben daar een prachtige zaal boven liggen, die staat hartstikke leeg. Waarom kan daar niet meer voor de jeugd gedaan worden? Mm-hmm. Dat betekent ook dat op het moment dat dat gebeurt, dat je dan de ouders kan betrekken. En dat je dan ook weer een stukje vrijwilligheid krijgt. Want dat is het grote probleem in de toekomst voor heel Nederland. Waar vinden we de vrijwilligers?
1: Ik begreep overigens, een paar jaar geleden zei iemand tegen mij in de studio, was een andere gast, dat er een wachtlijst was voor de vrijwilligers in Riel.
2: Nou,
1: is die opgedroogd inmiddels? Die pool is opgedroogd.
2: Ja.
1: Dat is jammer.
2: Nou, wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.
1: Oké, bij deze alsnog wederom een oproep.
2: Ja. Maar goed, we zijn dus bezig om daar wat activiteiten in te doen. Voor de ouderen zijn we kijken hoe we tot een, laat maar zeggen, een soort van hangplek kunnen komen. Waar de jongeren gewoon hun ding doen. En die hebben niet veel nodig. Geef ze de ruimte. En ben ook vooral niet bang dat er dan van alles en nog wat gebeurt. Kijk, we moeten met elkaar moeten we vaststellen dat er real heel veel mogelijk is. Seniorenbelang en dorpscollectief hebben natuurlijk heel veel oog voor de ouderen. Maar dat wil niet zeggen dat je als dorpscollectief de rest vergeet. Nee. We zijn erg blij, bij wijze van spreken, we zeiden dat al in het voorgesprek hiervoor, dat we met onze voorzorgscirkels heel fors aan de slag zijn. We hebben nu inmiddels zo'n 24 voorzorgscirkels.
1: Zo.
2: En gelukkig ook in wijken waar veel jongere mensen zijn komen wonen. Dus dat het niet alleen maar mensen zijn van 60 plus, et cetera. Dus we breiden uit. En op het moment dat je ziet dat je daarin ook veel jongere mensen krijgt, dan wordt die pool van vrijwilligers ook weer groter.
1: Ja.
2: Kijk, en dat is nou net
3: mensen
2: de kracht.
3: Mensen raken erbij betrokken.
1: En jonger. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk
2: Kijk,
1: is.
2: Kijk, en ik denk dat dat de kracht ook een beetje is in een real. Dat is ook het leuke van een real wonen. je staat er niet alleen voor. Het is een heel, laat ik maar zo zeggen, sociaal dorp. Het hangt natuurlijk ook samen met de omvang van het dorp en van oudsher het gegeven dat mensen elkaar kenden.
1: Ja.
2: Voor sommige mensen geeft dat iets benauwends. Aan de andere kant, daar zit je zelf bij, zeg ik altijd.
1: Ja, nou, ik denk dat je ook heel veel kunt betekenen in zo'n dorp juist. Ja. En ik vind het wel heel mooi om te zien dat die samenhang en die verbinding in het dorp gewoon heel groot is.
3: Maar dat is te knapper, omdat er toch heel veel nieuwe bewoners zijn komen wonen.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Maar die voorzorgscirkels is daar ook weer een mooi voorbeeld van. Ja. Hè? Dat daar ook nieuwe inwoners bij betrokken worden.
2: Op het moment dat er leuke dingen worden georganiseerd en mensen enthousiast zijn, dan kwabbelt dat wel door. Ja. En dan zie je dus dat je eigenlijk een heel mooi fenomeen krijgt dat mensen zeggen van, oh, daar wil ik ook wel eens iets van weten. Ja. En die stappen bij die leibron binnen.
1: Ja.
2: Of die zijn, bij wijze van spreken, op het moment dat je ze vraagt, zeggen ze van, ja, nou, ik ben best wel geïnteresseerd om eens na te denken over de vraag of ik dit of dat wil doen.
1: Ja, ja. Eén ding is nog wel belangrijk daarbij, denk ik, is dat de leibron heeft voor mij nog steeds een beetje een belegen,
2: zeg maar rustig, een beetje oudbollige uitstraling.
1: Ik wilde het niet zeggen, maar fijn dat jij hem uitspreekt.
2: Ja.
1: Daar zouden we eigenlijk ook iets aan moeten kunnen doen.
2: Ja,
3: staat
2: dat
3: er in de planning?
2: We hebben heel veel plannen en onder andere dat zit
3: maar ook vanuit de gemeente, toch?
2: Ik begrijp dat de gemeente ook heel veel geld wil steken in de verbouwing van de Jan van Bezouw. Maar we hebben nou, ja, dat is toch wel heel jammer dat je dat moet vaststellen. We hebben met elkaar aan de ene kant om die leibron, de echte huiskamer van Riel te laten zijn, heb je faciliteiten nodig. Ik zei al, op het moment dat je als gemeente weinig geld steekt in sociale voorzieningen rondom wijkgebouwen en noem maar wat op, dan zie je dat die samenhorigheid klappen gaat op.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, je moet ook zorg dragen dat het bij de tijd blijft. We hebben een Riel, hebben we gepleit voor een nieuwe keuken. Die keuken die was weet ik hoeveel jaren oud. Nou, de gemeente heeft uiteindelijk een stukje meegefinancierd, maar we hebben wel met de gemeenschap €45.000 op tafel gelegd voor die nieuwe keuken.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja.
2: En gelukkig heeft de gemeente ook meegeholpen met betrekking tot de infrastructuur. Maar eigenlijk zou je zeggen, als eigenaar van het pand, hoort dat
3: op hun bordje te liggen.
2: Ja. Ja. En dan kan je met dat geld, want je kunt niet altijd bij dezelfde sponsoren aankomen.
1: Nee.
2: Die zeggen ook, maar waarom is dat? Dat moet toch eigenlijk de gemeente betalen?
3: Het
2: is toch een gebouw van de gemeente?
4: Nee.
2: Nee. Maar goed, we willen de leibron wat meer smoel geven. Aan de voorkant met wat terrasjes, vlaggetjes en weet ik wat allemaal. Hè?
3: Ja.
2: Dus gewoon lekker oppimpen.
3: Dat meer uitnodigend is.
2: Meer uitnodigend. Want je ziet aan de buitenkant niet eens of het open is.
1: Nee.
2: Je fietst er bij wijze van spreken zo langs. Nou, en dat soort zaken, dat wordt wordt dat aangepakt en gaat dat ook belangrijker worden. En ik denk dat we met elkaar tot de conclusie komen van, naarmate we die huiskamer van de leibron, hè, als leibron zijnde, dat we dat echt de plek laten zijn waar iedereen komt, waar je kan bewegen, waar je kunt recreëren, waar je
3: en
2: kunt
3: niet alleen
2: ontmoeten.
3: Ouderen,
1: niet,
3: maar
1: ook
2: iedereen.
1: Ja. Echt een
2: dan heb je inderdaad, dan heb je een dorpshuis. En dat er sommige mensen er meer gebruik van maken dan anderen, dat is allemaal zo.
3: Dat heb je hier ook,
1: hartstikke mooi. Initiatieven en ideeën genoeg.
2: Ja hoor.
1: Nou hoop ik dat het geld ook over de ballen komt en dat iedereen het zo belangrijk vindt. Nou, Riel is er klaar voor en Riel staat open. Dus dankjewel Mike voor jou.
2: We maken Riel elke dag een stukje mooier.
1: Ja, zie je, dat doen we met z'n allen. Hartstikke goed. Dankjewel voor jouw komst naar de studio.
2: Dankjewel.
1: Goed.
3: Ja, zal ik het overnemen dan?
1: Ja, dat is goed. Jij mag
3: dan kan Henk misschien gaan zitten. Henk.
1: Ja.
3: Want zoals de meeste mensen waarschijnlijk al wel weten, gaan de lokale omroepen in Nederland verdwijnen. Het Rijk heeft besloten dat ze worden vervangen door streekomroepen, waarin een aantal gemeenten in een bepaald gebied samen moeten gaan. Goorle gaat vallen onder de streekomroep Hart van Brabant. Dat wil dus zeggen dat de plaatselijke omroep van de LOG, de lokale omroep Goorle, die al meer dan 50 jaar bestaat, gaat verdwijnen. Of misschien moet ik eigenlijk zeggen, geen zendmachtiging meer krijgt die door het Rijk betaald wordt. Ik denk dat dat meer to the point is. Henk, fijn dat je er bent vanavond.
5: Ja, dankjewel.
3: Jij bent al jaren voorzitter van de lokale omroep. Misschien dat we maar even moeten beginnen bij het begin. Hoe werkt het nu, de lokale omroep in Goorlen en ook in andere gemeenten?
4: En dat kan ik beter aan jullie vragen. Jullie zitten hier.
3: Nee, maar ik bedoel eigenlijk...
1: Ik vraag altijd aan de gasten even de context.
3: Wat zijn onze rechten en wat krijgen we daarvoor enzovoort?
4: Nou, kijk, de lokale omroep, dat heb je al gezegd, bestaat dik, ik geloof 53 jaar. In september 53 jaar, een van de oudste. Maar dat ze zo lang bestaan, levert niks op. We moeten heel zakelijk en kijken van hoe zitten de zaken in elkaar. Wij zijn afhankelijk van een zendmachtiging in gewone taal. Want het heet allemaal iets anders, geloof ik, maar dat maakt niet uit. Een zendmachtiging. En die wordt afgegeven door het commissariaat van de media.
3: Op voordracht van de Raad van de Goorlen, hè?
4: Die wordt afgegeven door de commissariaat van de media. Ja. En daar hebben ze een aantal voorwaarden voor. En dan moet je aan voldoen en dan kun je meedoen. De gemeente bepaalt aan wie zij die centen die ze daarvoor krijgen, via de algemene middelen, aan wie ze die doorgeven. Dus eigenlijk simpel gezegd, de gemeente komt pas aan bod in het oude systeem op het moment dat er twee partijen zijn die de zendmachtiging willen hebben in Goorlen. Als Riel zegt, we gaan een eigen club oprichten en we willen net als de LOG een omroep vormen. Nou, dan moet de gemeente gaan kiezen. Dat is ook in Haren gebeurd jaren geleden. En dat gaf daar een hoop ruzie. Dus ik ben blij dat het bij ons niet zo is.
1: Kan nog komen.
4: Dus dat is de situatie. En wij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, nu ook. Maar die zijn niet zo sterk. En wat er straks in de streekomroep gebeurt is, professionaliteit komt voorop te staan. Een belangrijk woord in die hele omzetting. Er gaan van de 230... lokale omroepen blijven er 80, eigenlijk 77, 78 streekomroepen over. En die gaan straks zorgen dat al het nieuws objectief, onafhankelijk wordt aangeboden aan iedereen in onze regio. En onze regio is binnen de omroep Hart van Brabant, want er zijn meer regio's die Hart van Brabant heten. En dus in feite zijn dat 9 gemeentes.
3: Ja. Waarom heeft het Rijk dat eigenlijk besloten? Want als je toch kijkt, als elke gemeente een eigen lokale omroep heeft, dan zou je toch zeggen, er kan eigenlijk niks beters zijn om je eigen lokaal nieuws naar voren te brengen dan wanneer je met z'n allen in één streekomroep moet gaan.
4: Ja, dat klopt. Maar er is een tijd geweest dat er misschien wel 420 omroepen waren. Er zijn er nog 230 over. En van die 230 is ongeveer 60% verliesleidend. Die komen geld tekort. En om dat op te vangen hebben ze gezegd, moeten we schaal vergroten. En als we schaal gaan vergroten, dan willen we er ook een aantal eisen aan stellen. En de overheid gaat geld geven en stelt er ook eisen aan. En dat betekent dat er bepaalde kwaliteit moet zijn. Dat je, zoals de overheid zegt, staatssecretaris, je kunt alleen objectief zijn. Daar ben ik het niet mee eens, maar goed, dat helpt niet. Je kunt alleen objectief zijn als je beroepsmensen hebt. Want die hebben een opleiding gehad daarin. En die weten hoe het hoort.
3: Heel simpel gezegd. Nu werken de lokale omroepen heel vaak met vrijwilligers. Bijna allemaal.
4: Bijna allemaal.
3: Ja. Ik denk dat het dan alleen maar duurder gaat worden als je daarvoor professionals in de plaats zet in een streekomroep.
4: Ja. Ja. Maar, zegt de overheid, er komt meer geld.
3: Totaal komt
4: en dan
3: er...
4: praat ik over 5 jaar geleden dat ze dat voor het eerst beloofd hebben. En ja, een van de grote problemen van de huidige samenwerkingen die bezig zijn om een streekomroep op te zetten, is dat er straks te weinig geld is. En dat er dus aan alle kanten weer beknibbeld moet worden op datgene wat al die omroepen samen een beetje bedacht hadden. Van, oh, dan gaan we dit doen, gaan we zus. En,
3: is het totale hoeveelheid geld die straks naar de streekomroepen gaat, is dat toch nog meer dan eerst wat naar de lokale omroepen ging? Of is het gewoon een bezuiniging?
4: Ja, ze zeggen het van wel, maar ik heb het niet uitgerekend. En ik dacht vanmiddag nog, ik zal het zelf ook eens een keer narekenen hoe dat nou precies in elkaar zit. Feit is dat wij een van de best betaalde streekomroepen zouden worden. En wij krijgen 584.000 euro per jaar. Ja. Nou, daar zit ook weer een probleem in. Je gaat professionaliseren. En dan zie je in heel veel dingen in overheidsland, ook bedrijven ook wel hoor, er ontstaat een waterhoofd. Want er moet een directeur-bestuurder komen. Er moet een betaalde eindredacteur komen. En er moet er nog een of andere directielid komen die ook betaald wordt. Dat betekent dat er 2,5, 2,6 fulltime FTA's komen. Alleen al voor de aansturing. Ja. En
3: als je dan ook nog 1 of 2 of misschien wat meer locaties hebt, dan is 500.000 natuurlijk helemaal niet veel.
4: Ja, nee, en voor dat geld, hè, moet je voorstellen, daarom noem ik dat de waterhoofd. Want er komen 4, misschien 5 journalisten. En daar zit heel die directie zit daarboven. Nou, ik vind dat zonde van het geld, want dat geld moet je besteden aan zorgen dat je goed nieuws, informatie brengt voor je bewoners. Zorg dat de verbinding, wat wij altijd gedaan hebben en willen doen, dat in stand blijft.
3: We gaan even naar de situatie van nu. Ja. Dat is het doel van een streekomroep. Juist meer lokale en betere lokale journalistiek brengen.
4: Ik wil daar straks
3: nog wel even met jou op terugkomen. Maar eerst nu. Tot nu toe werkten 4 lokale omroepen uit deze 9 gemeenten samen aan de vorming van een streekomroep Hart van Brabant. Hè? Ja. En dat was de omroep Tilburg, Langstraat Media, De Log en Lovo, de lokale omroep van Oostenrijk.
4: Ja.
3: Er waren er al een aantal die zich hadden teruggetrokken. Onder andere Van Hilvaar, Beek, Gilserijen, Moegestel. Dus er waren er nog 4. Maar nu worden ook De Log en Lovo niet meer betrokken bij de aanvraag voor een vergunning voor de streekomroep.
4: Ja,
3: want die moet gebeuren. En er zijn een aantal partijen die dat moeten doen. Want Omroep Tilburg en Langstraat Media, die gaan die aanvraag samen doen en wilden De Log en de Lovo daar niet bij hebben.
4: Ja.
3: Hoe is dat zo gekomen?
4: Nou, dat is gekomen door... ik geloof dat ik terug moet naar 2016. Toen de eerste gesprekken al begonnen over samenwerken, samen dingen oppakken. En al die tijd heeft het heel moeilijk gelopen als het gaat over van, hebben we hetzelfde doel? Kunnen we ons eigen ego in de kast zetten en proberen samen te gaan werken? En niet allemaal het idee hebben dat je zelf de beste omroep bent van heel de club. Dat soort ideeën. Nou, dat heeft de zaak heel lang tegengehouden. Ook vanuit ons hoor, net zo goed. En er is eigenlijk een versnelling gekomen sinds die wet in voorbereiding was. En wij daarvan op de hoogte waren. En dan praten we over een jaar 4, 5 geleden dat begon. En toen,
3: de wetvorming streekomroepen.
4: Ja. Ja. En dat heeft uiteindelijk tot gesprekken geleid met die 7 die er toentertijd nog waren als lokale omroep in Hart van Brabant. En al die tijd, en dat geldt tot dit moment, zat er helemaal geen structuur in. Ik ben zelf 2 jaar voorzitter geweest van die stuurgroep. We hebben een stuurgroep ingesteld.
3: Een soort werkgroep.
4: Ja, het heette stuurgroep. Mm-hmm. Daar zaten de voorzitters in en een secondant. Dus je mocht iemand meenemen. Ik heb Ludwig wel eens meegenomen als het echt over techniek ging. Eduard als het ging over de financiën. En die partijen hebben met elkaar gesproken. Maar als toenmalig voorzitter heb ik het nooit voor elkaar gekregen om enige lijn in de besluitvorming te krijgen.
3: Het liep niet soepel, laten we het zo zeggen.
4: Nou, gewoon niet willen. Daar ging het om. De ene partij, daar waren ook kleintjes bij. Hè? Die zeiden, ja, maar we nemen hier geen besluiten. Nee, het enige wat we doen, we maken hier afspraken. Nou, dat zegt al iets. En dat is zo doorgegaan.
3: Maar hoe komt het nu dat Langstraat Media en Omroep Tilburg het alleen met z'n tweeën gaan doen en dat De Log en Lovo niet mee mogen doen?
4: Nou, dat is een reactie op ons voorstel. We hebben in de laatste maand hebben wij Lovo en Log samen een notitie geschreven. Daarin hebben wij een aantal voorwaarden opgenomen waaronder wij bereid waren om verder te praten. En ik noem dat altijd de roze olifanten. Als wij spraken over de streekomroep, dan stonden er voor mij wel 5 roze olifanten midden in de kamer en niemand wou daar aankomen of iets mee doen. En dat waren dingen als van, houden we een eigen locatie? Hele belangrijke. Kunnen wij onze programma's voorlopig in welke vorm dan ook blijven uitzenden? Kunnen we komen tot een afspraak over hoe we gaan besluiten? Kunnen we een convenant op gaan stellen waar alles in komt te staan? Er moet een vrijwilligersbeleid komen. Wanneer is dat dus klaar? Wie pakt dat op? Dat waren ons de belangrijkste punten.
3: Dat was van Lovo en van Log samen.
4: Ja.
3: Dat hebben jullie op 23 september aangeboden aan Omroep Tilburg en Langstraat Media.
4: Ja. Ja.
3: En hoe hebben ze daarop gereageerd?
4: Afwijzend.
3: Ze wilden op geen enkele manier op niks in meegaan?
4: En wat toen weer gebeurde was hetzelfde liedje. We gingen weer rondjes draaien over van ja, wij kunnen niet instaan voor jullie locatie, want er is geen geld. En alle andere dingen gingen er niet in. Daar bleven ze zich constant op focussen. Er is geen geld voor extra locaties. Een paar maanden daarvoor was nog een poging vanuit de kwartiermaker, die de zaak voorzit, om ons over te halen om mee te gaan doen door een soort principe besluiten op te schrijven. En dan ging het om van, ja, zei het vooral Tilburg, want Tilburg is degene die het meest bepaalt van die twee. Wij willen dat wel in onze begroting opnemen, want er moet een begroting komen. Hè? En dat, als het daarin staat, dan kun je tenminste iets. Wij willen dat wel in onze begroting en beleidsplan opnemen, maar dan moeten jullie zelf die locatie betalen. Nou is het zo dat nu krijgen we geld van de overheid, volgend jaar ook nog, hè, tot en met eind 2027.
3: Ja, want dan gaat het in, hè, zoals het er nu naar uitziet. Hm? Ja?
1: 1 januari.
3: Dan gaat het in, hè, zoals het er nu naar uitziet.
4: Maar wij krijgen nu nog geld, ja, geld van de overheid via de gemeente. Ja. Dat is ongeveer 17.000 euro per jaar. En dat houdt op 1 januari 2028 op. Dat betekent dat hun zeggen, nou, in 28 willen wij het in de begroting opnemen, maar dan moet je zelf uit je reserves dat geld ophoesten voor die locatie.
3: En dat kan de LOG niet?
4: Oh, dan blijf ik even buiten. Het gaat mij om het principe. Ah. Kijk, ik ben van mening dat als je het samen doet, dan doe je het samen. Dat betekent dat er geld binnenkomt van de overheid. Dat is voor 9 gemeentes en hun behoeftes en alles wat daar moet gebeuren als het gaat over journalistiek. En als je dan zegt van ja, Lovo en Goorle hebben een locatie, wil ik een locatie over hebben. Dus bij elkaar 30.000 euro hadden wij het gered. Als ze dat opgenomen hadden in de begroting, met z'n tweeën.
3: Maar dat wilden ze niet. Zij wilden dus wel locaties in Tilburg en in Waalwijk aanhouden?
4: Uiteraard. Die staan in de begroting.
3: Zij zijn ook groter, hè?
4: Ja, en die kosten veel meer geld.
3: Dus het LOG gaat nu niet meer mee in die aanvraag. Wat betekent dat?
4: Nou, ik blijf het andersom zeggen. Hun hebben zodanige
3: Nog even.
4: Afgewezen op onze voorwaarden, zodanig afgewezen dat wij gewoon niet kunnen. Hun hebben bepaald dat wij niet mee gaan doen.
3: Ja.
4: Daar komt het gewoon op neer.
3: Wat betekent dat nou voor de LOG? Maar wat betekent dat ook voor Goorle als het gaat om nieuwsvoorziening?
4: Ja, voor de LOG betekent het dat we gaan kijken naar de alternatieven die we hebben. En dat gaan we de komende weken doen. Na deze uitzending zitten we al met een aantal mensen samen om daarover te praten.
3: Zijn er alternatieven?
4: Er zijn altijd alternatieven. Dat is een alternatief vanuit Moergestel. Want vergeet ook niet, hè, een heel lastige situatie in Oosterwijk. Er zitten 2 omroepen, MTV en Lovo. Maar zitten wel al bij in de gemeente Oosterwijk. Dus die hebben met 1 beleidsambtenaar te maken. Wat wij gaan doen is gewoon kijken welke mogelijkheden zijn. De beste mogelijkheid is misschien wel stoppen. Hmm. Maar dat willen wij niet als bestuur. Dat zou wel gek zijn.
1: Dat is de makkelijkste oplossing.
4: Dat is wel de makkelijkste oplossing. Ja. Andere oplossing is samen met de GHO-gemeentes. Goorle, Hilvarenbeek, Oosterwijk. Waarbij de gemeente een samenwerking heeft. Met die 3 gemeentes het op te pakken. En samen 1 machtiging aan te vragen. Rechtstreeks betalen. En die soort dingen. Want dan heb je veel meer vrijheden. En de andere mogelijkheid is helemaal alleen.
3: Maar goed, hoe dan ook, je bent dan geen publieke omroep meer.
4: Nee.
3: Je wordt waarschijnlijk een commerciële omroep.
4: We vallen onder de commerciële, ja.
3: Ja, die wat duurder zal worden, want je krijgt dan weinig faciliteiten meer. Misschien.
4: Ik bestrijd dat.
3: Maar sowieso krijg je geen geld meer van het Rijk.
4: Ja.
3: Je hebt al meerdere gesprekken gehad met de gemeente hierover, met het college. Ja. Denk je dat het college bereid zal zijn om daar dan geld in te investeren?
4: Daar heb ik wel over gesproken, maar dat weet ik niet. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Want je zult met een fatsoenlijk plan moeten komen.
1: Ja, wanneer kun je meer duidelijkheid geven, ook gezien de tijd? Wat is het traject dat je voor je ziet?
4: Vanaf 15 november moeten de streekomroepen hun aanvraag indienen voor 28.
1: Okay.
4: Dat moet tussen 15 november en 31 december. Wij hebben zendmachtiging tot 31 december 27. Dus wij hebben nog nu weer tijd om op zoek te gaan. Ik zelf als voorzitter zeg, wij moeten er wel binnen nu een half jaar uit zijn wat we willen en hoe we het gaan organiseren. Dan hebben we nog vooruit 3/4 jaar om het goed voor te bereiden.
3: Ja. Toch 1 ding nog. Ik heb toch zo het idee, er is pas een raadsinformatiebrief verschenen aan de raadsleden gestuurd. Ja. Waarin het college van BBB uitlegt wat nou wel zeggen die streekomroep die eraan komt en wat dat betekent voor de gemeente. In dat stuk staat, het LOG draait al meer dan 50 jaar volledig op vrijwilligers die zich inzetten voor lokaal nieuws en informatie voor de inwoners van Goorlen. De LOG heeft de gemeente een stem gegeven, ze houdt inwoners op de hoogte van wat er lokaal speelt, geeft een podium aan het maatschappelijk debat en brengt cultuur bij mensen thuis. Zo verbindt de LOG mensen met elkaar en draagt ze bij aan een levendige, betrokken gemeenschap. Als ik dat lees, dan denk ik toch, nou, het college van BNW schat de LOG toch hoog in.
4: Ja, zeker.
3: Geeft
4: ja.
3: dat hoop voor de toekomst?
4: Ja, ze geeft het altijd. Kijk,
1: ik denk dat we dat heel duidelijk moeten stellen. Zoals wij net willen vechten voor het dorpje Riel. Zo kun jij heel goed vechten voor de belangen van het voortbestaan van de LOG.
4: Blijf ik ook doen, maar ik heb ook al meegedeeld dat ik 1 januari stop. En ik blijf wel beschikbaar voor dit onderwerp om dat mee uit te rollen en te doen. Dus wij zoeken nog steeds bestuursleden.
3: Ja, dat is wel goed om dat ook even te zeggen misschien. Ja. Nou, in ieder geval voor de vrijwilligers van...
1: Het wordt in ieder geval gevolgd.
3: Voor de vrijwilligers van de LOG gaat het wel heel erg veranderen. Want we komen niet in de streekomroep, dat is duidelijk. Niet als vrijwilliger, waarschijnlijk.
4: Ja, dat mag.
3: Maar wat er verder gaat gebeuren, helemaal de vraag.
4: Nou, ik wil nog wel even zeggen voor eventueel als een vrijwilliger luistert of toekomstige vrijwilligers. Elke vrijwilliger staat het vrij om zich aan te sluiten bij welke omroep dan ook.
3: Ja, die kunnen altijd, als ze nog bij de streekomroep in Tilburg...
4: Ja, kunnen ze wel zo, maar dan moet je solliciteren.
3: Ja, solliciteren.
4: En dan,
1: Goed, hey, dankjewel Henk voor de uitleg. Het was gisteravond...
4: Het was haast om dit allemaal te moeten vertellen.
1: Ja, dat klopt. Het is ook een interessant onderwerp en ook een ingewikkeld onderwerp. Maar ik ga heel graag naar mijn drietal nieuwe gasten. Want jullie zitten al de hele uitzending te wachten. Kom maar lekker aan tafel. Nou, welkom. Nou Marielle, fijn dat je het kon redden. Heel fijn dat je er ook bent. Nou, welkom. Op 5 oktober is het de dag van de leraar. En omdat ik zelf uit het onderwijs kom en ieder jaar ook aandacht wil geven op mijn eigen school aan de dag van de leraar, dacht ik van ik wil het wat breder trekken. Lijkt me hartstikke leuk om een aantal mensen uit het onderwijsveld uit te nodigen aan tafel. Docenten. Leerkrachten, leraren, hoe we het ook allemaal noemen. Want we zijn allemaal leraar uiteindelijk. Maar wel met verschillende achtergronden. Heel korte voorstel rondje. Dan begin ik bij jou, Joris.
5: Ja, Joris. Kom uit Riel. Werk ook in Riel op de Vonder.
1: Joris Verbrugge.
5: Van der Brugge.
1: Van der Brugge.
5: Van der Brugge. Maar geen probleem. Nu groep 4. Hartstikke leuk. Ik woon en werk dan in hetzelfde dorp. Sommige mensen zeggen, is dat wel een verstandige keuze? Ik heb er geen problemen mee. Ik vind het alleen maar hartstikke leuk. En dat is het.
1: Prima.
5: Ja.
1: Marielle,
6: directeur Gammelot Goorlen. Ik werk in Goorlen. Ik woon ook best wel veel dagen in Goorlen, maar officieel woon ik in Oosterwijk. Oh. dat.
1: Goed. En hoe lang zit je in het onderwijs?
6: Sinds 1991.
1: Oh, goed. Ook al een heel eind. Ja. Nou, dan ga ik naar de derde gast.
7: Ik ben Jean-Pierre. Ik ben docent natuurkunde op een mailcollege in Goorlen.
1: Ja, dus een heel... En hoe lang was jij daar al?
7: Vanaf 91.
1: Ja, ook vanaf 91. Dus 36 jaar. Oh, nou, en ik zit 33 jaar in het onderwijs, 34 jaar in het onderwijs. Maar ik doe niet meer. Ik leid hem. Het leraarschap staat onder druk... is soms negatief in de pers, omdat het heel grote werkdruk heeft. Lastige ouders, allerlei nieuwe ontwikkelingen. Maar zien jullie jullie vak ook als zo problematisch? Marianne?
6: Nee. Vertel. Ja, ik denk dat daar ook... Ik moet geen dingen zeggen die dan misschien niet helemaal waar zijn. Maar...
1: Gewoon alles zeggen wat je wil.
6: En... Nou, sinds 1991 ben ik in het onderwijs. Mm-hmm. En volgens mij hoor je dit al best wel heel lang en heel vaak. Je hoort mij zeker niet zeggen dat het iets is wat je even doet. En het is zeker ook dat er van alles op het bordje ligt. Maar ik denk dat het plezier wat je eruit haalt ook zit in gewoon kleine dagelijkse dingen.
1: Ja. Maar waarom ben jij het onderwijs ingestapt? Heb je heel bewust gekozen voor het leraarschap?
6: Nou, het is mij een beetje met de paplepel ingegoten. Mm-hmm. Ik heb het best gedaan om iets anders te doen. Maar ik zeg ook wel eens, juf zijn is a way of life. Dat is natuurlijk niet helemaal zo. Je hebt ook nog een ander leven. Maar het is... wat ik altijd zeg, 's morgens de deur open doen en dan kinderen binnen zien komen, is gewoon het allermooiste wat er is. En dat is gewoon de connectie die je hebt met kinderen en die kinderen op zien groeien. En ja.
3: Een soort roeping.
6: Nou, het is ook gewoon een vak, maar...
3: Ja.
6: Toch. Nou, ja, ik denk wel dat je het alleen maar kunt doen als je er blij en gelukkig van wordt.
1: Ja, dat denk ik ook. Joris, hoe is dat bij jou? Ik hoor hier, het is met een paplepel ingegoten.
5: Ja, soortgelijk. Ja. Mijn vader is ook leraar. Nu IB'er, ook op de Vonder in Riel. Ja. En ik heb voorheen wel een eerste sportopleiding gedaan. Toen voelde het niet helemaal goed. En toen dacht ik, ja, dat ik eens proberen. Een keer meegelopen. En eigenlijk vanaf die dag, ja, het is ook iets voor mij. Ja.
1: En heel bewust uiteindelijk vanuit die sportopleiding naar de PABO
5: gegaan. Ja, okay. Klopt.
1: Oh, mooi. Ja. En hoe zat dat bij jou, Jean-Pierre?
7: Bij mij zat het, was het per ongeluk.
1: Wel per ongeluk, vertel. Ja, hoe kwam je er terecht en hoe is dat bevallen?
7: Ik had na mijn middelbare schooltijd moest ik een militaire dienst destijds.
1: Ja, ja.
7: En toen wist ik nog steeds niet wat ik wilde. En mijn pa werkte bij Fontes Hogeschool, zoals dat nu heet, bij de leraaropleiding. Hij zat in de OP. En die zei, nou, als je nou bij ons je propeduizen komt te halen, want ik had VWO gedaan, dan kun je naar de rand nog wel met dat papiertje naar de universiteit toe.
1: Ja.
7: Dus toen ben ik bij hem, mijn hoogste cijfers waren wiskunde en natuurkunde. Dus nou, dan doe ik bij wiskunde en natuurkunde. Dat lijkt me wel makkelijk. En wij moesten in het eerste jaar op een basisschool, groep 8, op vrijdagmiddag les gaan geven. Onze eerste stage was er met de eerstejaars. Er waren 15 mensen die opleiding deden. En wij moesten zelf lessen bouwen en spulletjes mee over de ringbaan, want het was bij net over de ringbaan. En dat hebben we 2 keer gedaan en ik was verkocht. Ik denk, ja, dit is kei leuk, waarom zou ik in godsnaam...
1: Maar dat was een basisschool.
7: Dat was een basisschool, maar daar heb ik voor het eerst les gegeven. Ja, echt, weliswaar aan groep 8. Maar het was wel natuurkunde. En toen was op vrijdagmiddag nog... Ja, hoe heette dat toen? Vrije middag of zo. Was altijd zo'n invulling die... En dan moesten ouders komen helpen.
1: Een
7: keuzemiddag. Ja, precies. Ja. Die. Ja. En onze opleiding had dus geregeld dat wij die keuzelessen
1: gingen. Oh, dat is interessant. Ja.
7: En ja, toen ben ik nooit meer verdwenen.
1: Nee. Ben je meteen gestart op Mill Hill na jouw opleiding?
7: Nee. Ik heb eerst 4 jaar de opleiding gedaan. En daarna heb ik eerst 8 jaar, 9 jaar op de Jozef Mavo in Tilburg gewerkt. Oh. Op de Oude Dijk nog.
1: Oh ja. Ja.
7: Toen het nog op de Oude Dijk zat. En daarna ben ik wel naar Mill Hill gekomen, ja.
1: Ja. En geef jij daar ook nog lessen op het VMBO? Of?
7: Op dit moment niet meer. Omdat ik de switch heb gemaakt van Mavo naar HVWO.
1: Ja.
7: Omdat ik ook meer, zeg maar, uitdaging voor mezelf wilde op inhoudelijk niveau. Dus ik ben in de overgang van de Jozef naar de Mill Hill gaan bijscholen.
1: Heb eerste graadschaal.
7: Eerste graadsopleiding gedaan. En daarna rol je dan eigenlijk vanzelf door, nou ja, natuurlijk verloop mensen die op met pensioen gaan, rol je dan de bovenbouw in. Dus ik geef nu hoofdzakelijk les in klas 3, 4, 5 en 6.
1: Oh ja, goed zo. Dus. Ja. En hoe is jouw loopbaan verlopen? Want jij bent nu directeur van...
6: Eigenlijk nog niet zo lang, hoor. 5 jaar nu.
1: Ja.
6: Ik heb een aantal jaren tot ik kinderen kreeg in Tilburg gewerkt, in de Reeshof. Toen ben ik in Oostenrijk gaan werken, heb ik op verschillende scholen gewerkt. Ik heb gewerkt voor de weekendschool, maar dan wel op de basisschool. Dus dan deed ik weekendschool onderwijs in de Reeshof door de week. Ook heel leuk.
1: Wat was dat dan?
6: Zei ik kinderen kennis laten maken met allerlei vakgebieden. En ik ging dus mensen uit bepaalde vakgebieden zoeken die dan in die klas les kwamen geven. Dus heel erg leuk.
1: Mm-hmm.
6: Ben ik weer teruggegaan. Ik miste toen eigenlijk het contact met de kinderen. Als je vandaag, als ze weet dat ze vandaag ergens gaat spelen, dat je morgen kunt zeggen hoe was het. Ja. Dan miste ik daar.
1: Nou, maar nou ben je directeur. Sta je dan niet wat verder van de leerlingen af?
6: Nou, wij hebben niet zo'n groot school. En ik de deur altijd op de morgens vroeg. Ja, dat is trouwens niet helemaal waar. Maar ik sta altijd wel bij de deur. Dus ja, ik ken wel alle kinderen mijn naam. Ja, dus dat is dus zeker nog
3: maar
6: wel.
3: Maar je hebt geen eigen klas meer?
6: Nee.
1: Nee, hoeveel leerlingen zitten op de Camelot?
6: 121. Ja.
1: Heb je heel bewust gekozen voor deze school? Want het is een inclusieve school. Ik weet niet of jullie een specifiek concept hebben.
6: Nee, ik heb heel lang nagedacht over, kan ik daar wel directeur zijn? Tot een van de directeuren waar ik bij werk zei, ja, dan ga je leren in de praktijk. Toen dacht ik, oké, dan durf ik het. Ja. Dus toen ben ik het gaan doen. En toen kwam dit op mijn pad. En toen dacht ik, oh ja, dat lijkt me wel een fijne, leuke school. Ik ken heel de school niet, maar... en er was wel meteen een klik.
1: Ja.
6: En als ik door mijn leven heen kijk, dan denk ik, oh ja, weet ik wel waarom het past, zeg maar.
1: Waarom past het?
6: Toen ik op PABO zat, toen dacht ik altijd van, oh, ik ga ergens naartoe waar ik kinderen extra kan helpen. Ik moet niet heel hard zeggen, want op alle scholen ga je kinderen helpen. Ik heb in Tilburg een bepaalde wijkstage gelopen, wat ik ook echt heel erg leuk vond. En ja, nu werk ik op een school met bepaalde ondersteuningsbehoeften op allerlei gebieden.
1: Ja.
6: Waar ik ook dat soort dingen mag doen.
1: Je doet er toe.
6: Je doet echt toe.
1: Ja.
6: En dat is wel ja, wat ik heel erg leuk vind. En ook de maatschappelijke kant daarvan.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Zeg ik hem maar. Ja.
6: Ja.
1: Joris, jij bent nou 3 jaar in het onderwijs.
5: Ja,
1: hoe kijken jouw collega's naar jou als jonkie? Of als nog relatief startende?
5: Dus ja, ik denk wel iemand die veel wil leren. Dus ik ben wel altijd nieuwsgierig. Hoe pak jij het aan? Dus ik loop ook wel echt veel bij mijn collega's binnen. Mm-hmm. Dat denk ik. En ook wel iemand die het ook echt wil leren. Dus ook echt mee wil kijken hoe jij het en daar ook echt iets mee doet met die feedback.
1: Wat vind jij het mooiste van jouw beroep op dit moment?
5: Ja, het is net al een beetje gezegd, ja, de kleine dingetjes. Dus als een kind een keer naar je toe komt van hey, ik heb dit gemaakt en dat ook echt met trots dat laat zien. Maar ook dingen erbuiten, het was toevallig vorige week een penaltybokaal. Vraagt hij, ja, kom je daar ook naar kijken? Ja, superleuk. En dan ben je er. En dan zie je ze wel echt helemaal stralen, want de meester is daar.
6: Ja, en dan is je het aanzien is leuk.
5: Ja, precies. En is het niet per se allemaal wat op school gebeurt, maar ook er buitenom. En ja, dat vind ik wel echt
3: dat
5: wel heel mooi.
3: Dat heb je natuurlijk helemaal in het dorp als real.
5: Zeker.
1: Ja,
5: nee, dat zou ik wel zeggen. Dat is gewoon mooi. Daar ja, kun je ook, als ik dan naar mezelf kijk, wel echt van genieten.
1: Ja. Nou hoor je steeds vaker, en nou zie ik zelf ook in de praktijk steeds vaker, dat er steeds meer vrouwen natuurlijk ook voor de klas staan. Hoe zit dat op de Vonder?
5: Nou, toevallig heb ik vandaag op het nieuws gehoord dat het de meeste jongens nu zijn geslaagd voor de PABO. Dus dat is een goed teken.
1: Oh, dus dat er meer jongens komen.
3: Meer jongens.
5: Zeker. Ja. Alleen, ja, dan praat ik over ja, 3-4 jaar geleden. Dus had ik ook nog steeds wel met veel meisjes in de klas.
3: Ja,
5: dus
3: waren
5: de jongens nog wel schaars, maar
1: ja.
5: Het was op het nieuws dat het een beetje de andere kant op ging.
1: Ja. Dat is goed nieuws, vind ik.
5: Zeker. Ja.
3: Ik begrijp van jullie alle drie dat je het nog steeds heel erg leuk vindt. Jij nieuw, maar jullie al langer. Wat ik me wel afvroeg, misschien een minder leuk onderwerp, maar hoe is het voor leerkrachten om heel vaak te horen, en je leest het ook heel vaak, dat leerlingen steeds slechter gaan lezen, schrijven en ook rekenen. Is dat niet heel vervelend voor de leerkrachten? En trek je het je aan of kun je er iets aan doen? Ja, wie wil er iets op zeggen?
6: Nou, daar wil ik ook wel iets op zeggen.
3: Nee, zij zijn er vast.
7: Nou, ik kan in ieder geval, kijk, ik werk op middelbare school, dus als je dan het verschil hebt, 12
3: merk,
7: plus.
3: Merk, zie jij het ook in de loop
7: 12
3: der jaren?
7: Plus, nou ja, het is vooral vervelend voor leerlingen.
3: Mm-hmm.
7: Want het vervelende is dat wij ons niveau, ik geef natuurkunde, het zit wel veel taal in uiteraard, mensen, maar het feit dat zij een gewone, simpele vraag niet meer vlekkeloos kunnen lezen, en dan niet meteen snappen waar het over gaat. Ja, dat is best wel een probleem aan het worden. Dat klopt. Alleen, ik kan daar niet. Natuurlijk vertel ik terminologie uit mijn
3: ze
7: vak.
3: Ze zouden
7: wordt,
3: het
7: uiteraard
3: kunnen.
7: Wordt natuurlijk. Wordt, ja. Maar je denkt toch niet. En dat heeft niks met het kind zelf aan zich te maken, denk ik. Want het kind van nu is hetzelfde kind als van 30 jaar geleden. Daar ben ik van overtuigd.
3: Maar dan alleen, moet het dan het onderwijs leren.
7: Ik denk eerder de sociale omgeving. En dan heb ik het over het maatschappelijke probleem van social media, telefoons en alles wat maar zo snel mogelijk voorbij geswiped kan worden.
3: Knikken,
7: want als het langer dan 10 seconden duurt, is het al niet meer interessant. Ja. Daar zit het probleem.
6: Ja, ik denk dat je eigenlijk nooit kan zeggen, ligt aan het kind. Want het kind was het over een jaar geleden niet. Die is nu gekomen.
7: Ja.
6: Dus het ligt aan de factoren eromheen. En het is zeker zo dat die basisvaardigheden heel belangrijk zijn. Zeker taal is de sleutel tot succes in je verdere leven. Daar moet heel veel aandacht voor zijn. Maar er zijn heel veel factoren eromheen die ook veranderd zijn. En je kan het als onderwijs ook niet alleen doen, maar je kunt er wel wat aan doen.
3: Ja, kunnen jullie daarop inspelen? Kun je er iets aan doen?
7: Ja,
3: dan denk ik vooral het basisonderwijs. Hè? Ja,
5: ik moet zeggen, wij zijn er, als ik dan naar de eigen school kijk, wel echt heel veel mee bezig. Dus ook vooral om het lezen te stimuleren, ook nieuwe methodes. Omdat wij ook merken, ja, het niveau gaat achteruit.
3: Mm-hmm.
5: Kun je er iets aan doen? Ja, nu zijn we nog heel erg zoekende. Dus dan moet ik nog wel kijken, ja, heeft het überhaupt nut wat we aan het doen zijn? Maar je hoort het wel inderdaad heel veel van het niveau gaat achteruit. Ja, dat is wel waar.
1: Maar je ziet het natuurlijk overal. Hè? Ik bedoel, ook op de lerarenopleiding komen de kinderen terecht die gaan studeren. Die met een andere leesvaardigheid bijvoorbeeld starten met een opleiding dan 15 jaar geleden. Ik haak even aan op Jean-Pierre. Ik merk ook dat heel vaak ook de examens in jouw vak ook steeds taliger zijn geworden. En dus veel meer nog examineren of die kinderen wel taalvaardig zijn in plaats van dat ze de natuurkundige

0: onze kant van het verhaal. Wij moeten nog steeds hetzelfde aan die kinderen brengen als 15 jaar geleden. Dus mijn programma wordt niet uitgekleed of aangepast omdat wij meer tijd moeten maken voor leesvaardigheid. Dat moeten wij er dan maar bij doen, zeg maar.
1: Ja. Dus maar de kerndoelen zijn natuurlijk wel veranderd.
0: Ook
1: en daar
0: moeten
1: alle scholen wel in meegaan. Dat heeft ook te maken met vakoverstijgende
0: De nieuwste kerndoelen gaan voor ons tenminste pas in 2027 of 2028 lopen.
1: Ja, maar dat is wel snel, hoor.
0: Dat is ook snel, maar goed, op dit moment, zeg ik. Ja, weet je, wij hebben gewoon een programma te draaien.
1: Ja.
0: En ook in de bovenbouw, daar zijn gewoon leerlingen bij, die krijgen het niet voor elkaar om twee bladzijden achter elkaar te lezen.
1: En toch zijn de examenresultaten best heel goed. Hoe kan dat dan?
0: Ja, ik denk dat vooral zit in de laatste paar maanden trainen. En dan, zo simpel ligt het.
2: Ik doe de test.
0: Ja, daar baal ik als stekker van, hè, voor alle duidelijkheid. Maar zo werkt het dan wel.
1: Ja.
0: Kijk, in principe maken ze bij ons natuurlijk 3 jaar lang, op VWO 3 jaar lang schoolexamens. En het eindspurtje is dan het centraal examen. En er zijn bij ons echt heel veel leerlingen die spurt op de centraal examen slechter maken dan de schoolexamens daarvoor. Omdat ze gewoon in de stress zitten en omdat die 3 uur die concentratie, blablabla. Bla, bla.
1: Dat is
2: ook nog een ding.
0: Lang niet iedereen heeft daar last van, maar goed, er zijn, die trend is wel dat in mijn ogen tenminste erger is geworden dan 10, 15 jaar geleden. En corona heeft er ook geen goed aan gedaan. Ik geef niet de schuld aan corona.
1: Zeker niet.
0: Maar toen waren wij de helden. Want je moet je eigen kind eens les moeten geven. Holy hell, wat gebeurt er nou?
1: Ja.
0: En 2 jaar later is het maar weer, wij werken. Maar je moet maar gewoon dit ook nog doen. Doe ik maar burgerschap. ICT-vaardigheden doe ik nog maar.
1: Maar als ik het over het onderwijs heb, hè, heel veel mensen zeggen dan tegen mij van jezus, maar die jeugd van tegenwoordig, hè, de verhardende maatschappij, hoe hou je ze onder controle? Hoe zorg je ervoor dat je ze mee kunt blijven nemen en kunt blijven stimuleren? Zien jullie daar een grote verandering? Dat de jeugd wel anders is geworden of de context van de jeugd? En hoe zie je dat dan in het lokaal of op school?
3: Ik zie het ook, en dan ben ik nog relatief jong als ik het zo mag zeggen, maar ook al heel veel verschil. Want inderdaad, het heeft ook te maken, wat ging ik doen toen ik thuis kwam, buiten spelen? Wat vraag ik aan de, wat gaan jullie aan PlayStationen? Ik vind het ook wel, soms het brutaliteit die ook al in de onderbouw wordt uitgesproken, dat ik denk, hoe ken je dit woord, hoe kom je erop? En daar schrik ik wel echt heel erg van. Ik zei ook met mijn collega's, ik zou het niet eens durven denken om al zo'n uitspraak te doen. Dus ik moet zeggen, ik zie daar al wel echt, als ik al naar mijn leeftijdsgenoten kijk, hoe die zich gedroegen, zal ik maar zeggen. Maar al echt heel veel verschil.
1: Ja. Vind je dat zorgwekkend?
3: Ja, zeker. Ja.
1: Is dat herkenbaar voor jullie? Marielle?
2: Ja, ik vind het altijd een beetje lastig. Maar dan ga ik een beetje in de weerstand, zeg maar. Omdat ik dan denk, het zijn niet per se die kinderen die anders zijn. Het is alles wat er omheen zit wat anders is. En
4: soms heb ik andere impulsen mee.
2: En ik heb soms het gevoel, zo de nadruk gelegd op kinderen die anders zijn, terwijl die daar helemaal niks aan kunnen doen. Dus we moeten vooral naar onszelf kijken, denk ik. Dat is wat ik...
4: Maar misschien is er wel een beetje een goede kentering, hè? Dat de telefoons niet meer in de klas. En heel social media vanaf een bepaalde leeftijd pas. Misschien dat er toch wel wat gaat veranderen.
2: Ja, maar dat zijn ook maatregelen die je als volwassene kunt nemen.
4: Ja, en dat is nodig.
2: Ik denk wel dat het helpend is.
0: Ik moet zeggen dat wij hebben, zeg maar... Ik weet niet precies vanaf wanneer dat bij ons gelopen heeft. Maar na corona in ieder geval hadden de meeste mensen wel een telefoon bij. En sinds 2 jaar moeten ze dan thuis of in de kluis. Nou, het is echt wel een stuk prettiger lesgeven.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus de focus is er beter nu.
4: Dus het helpt.
1: We moeten al gaan afronden.
0: Jeetje.
1: Ik wil nog 1 vraag stellen. Heel kort antwoord. Waarom zou iemand voor het onderwijs moeten kiezen?
3: Dat je er heel veel plezier en geluk uit kunt halen.
2: Ja, iets wat altijd doorgaat en wat er altijd gaat zijn, waar je altijd in kunt groeien en waar je altijd gewoon plezier in kunt hebben.
0: Je doet echt toe.
1: Ja, zeker. Dat ben ik helemaal mee eens. Jullie zijn de helden, vind ik, in het onderwijs. Dus ik hoop dat jullie directeuren, leidinggevende, mooie acties hebben. Ik hoop dat de leerlingen ook iets leuks
4: doen ze dat op de dag van
1: brengen.
4: Van de leerkracht? Gebeurt
1: op
4: dat
1: wel?
0: Leerlingen niet.
1: Voortgezet niet.
0: Ik krijg denk ik wel een appelflap.
1: Nou, dat zou toch fijn zijn.
0: Dan houdt het op.
1: Nou, heel veel plezier in ieder geval. En dank jullie voor jullie zorgen voor onze leerlingen. U keek of luisterde het afgelopen uur naar Goolse Kringen. Ik hoop dat u het een leuk

0: uitzending heeft gevonden. Ik was blij dat ik er weer bij kon
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, dat wilde ik zeggen, maar ja. Als ik even in mag vallen. Wij zijn gewoon hartstikke blij dat jij er weer bent.
0: Gelukkig.
1: Na bijna een jaar.
0: Ja, nou, we houden de stijgende lijn vast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. En die wordt gepresenteerd door Ben Lonen. Tot dan.
2: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij Lux.

0: van Vliet. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper, bij de lokale omroep.

And if the good people knew, they would say...

Hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

En al een half jaar voorbij, dat is verdomd een hele tijd. We waren jongen en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raak je niet kwijt.

0: Wij worden gewoon ouder, denk ik. Oh, dat het is. Ja.
1: Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
2: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Maar ik weet wel hoe dat komt.
0: Dat is heel simpel opgelost.
3: Oh, dat is cool. Oh, ja. Maar het is zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen. Ja. Live meeluisteren met de uitzending. Wat we vandaag ook in de echo horen, natuurlijk de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
0: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
3: Dat sowieso.
0: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens. Dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
3: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
0: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
3: Ja.
0: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
3: Eén en al tweeën.
0: Maar toen
3: zitten we vandaag niet met z'n tweeën overigens.
0: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken, dus deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
2: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
0: Wat voor degene die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder
3: hebben. Jij kraakt wel echt hard, Nick.
2: Ik hoorde hem ook, ja.
0: Ga ik even weg.
3: De gain voor de gains.
0: Voor de gains. Komt goed. Stop. Niks aan de hand.
3: Nou, Rusger, vertel iets over wie je bent.
2: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor. Ja. We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
3: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
2: Klopt, 9 stuks, ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was dat was best wel intens, maar wel super vet om te doen.
0: Nee, het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
2: Het was... Ja.
0: Welkom op zondagavond.
3: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
3: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paren op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
2: Ja, het is
3: echt jammer.
0: Dus er zit geen pigs in space, maar paarden in space.
3: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt.
2: Sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer, of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat kan allemaal gewoon.
3: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
2: Ja.
3: Zonde.
2: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
3: Ja.
2: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
3: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
2: Ja.
3: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
0: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
3: nog nooit
0: Star Wars film helemaal gezien.
2: Nog nooit? Nee. Die mensen moeten er ook zijn.
0: Niet gaan gebeuren.
2: Maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
3: Als
0: je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
3: Dus net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
2: Ja, klopt.
0: Oké, fijn.
2: Ja, nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de hoe heet het, de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
4: Oh, ja.
2: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up, maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
3: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
2: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Hè? Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
3: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
2: Nu wel, ja.
3: Oh, kijk.
2: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
3: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert?
4: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
3: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
4: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
3: Ja.
4: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
3: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
4: Niet iedereen is daarvan gediend. Frank Turner,
3: nieuwe album.
4: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
3: Want
4: die zit nog niet ver. Undefeated. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man. Inmiddels is de solo studioalbum, moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
2: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
4: Nee, maar dat, jij hebt alleen maar gezeten.
2: Ja,
4: hij heeft ook nog heen en weer gereden.
2: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
4: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd.
2: Zo.
4: Die recordpoging is dus geslaagd.
3: Ja.
4: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
3: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
4: Nee, dat is echt al drie platen geleden.
3: Is het alweer drie platen geleden?
4: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
3: Ja, klopt.
4: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
2: Mm-hmm.
4: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
3: Mm-hmm.
4: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
2: Dat is altijd goed.
4: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
2: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
4: Undefeated heet het album ook. Dus dan krijg je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
2: Hmm.
4: 10e studioalbum. En ja, de man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
3: Oké.
4: The Road zometeen, daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
3: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk ik.
4: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee, die heeft het over Rage in the South.
3: Want... Vroeger was die echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
4: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.

0: Fresh en 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Dayglo Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo,
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
3: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter-artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
3: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere.
1: Dat is ook
3: een beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, dat was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
3: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je daarvan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Is een beetje mijn,
1: you better scream, you better shout, Rage in the South is wel, dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt wel uit, hij komt ook wel echt uit die, weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. De weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar het zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA-bullshit. Yeah. Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
2: Ja, ja, maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: dan kunnen denken
2: dat
0: weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Mm-hmm. Ja, weet je, dat is
2: dan weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Ja. Want jij had ook nog wat engeltje meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken. Dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manoë Frans. Ze spreken in ieder geval Frans. Ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen. Of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
2: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met slavernij en kindermishandeling. Ja. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay.
1: Het is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja, jammer. Goed. Gaan we dus niet draaien?
2: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of
0: Manau?
1: Manau.
0: Manau op zijn Frans.
1: Oké.
0: Ja, La Tribu de Dana. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja-aha wordt.
0: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
4: ja, je kent van ook Elevatie heeft die sample. Ook Ines Mona.
0: Ja, zelfde melodie.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevati.
4: Ja.
1: Elevati, zeg maar.
4: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Maar goed, La Tribune de Dana. Tot zometeen.
4: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
3: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de, een van de, ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
3: Dit is wel echt een, zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
3: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
3: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
3: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
3: Ja, en, ja, want op, ja ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen. Op
0: kon je de klok op gelijk zetten.
1: Als, als de DJ even zin had om, om zelf te zuipen, zette hij het cd'tje op en dan...
3: Ja.
1: Ja. Ja, nee, maar inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
3: Ja.
1: Maar dat... ja, blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
3: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
1: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
3: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters en bellen en onzin.
3: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Oké. Okay.
1: Spannend.
3: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we te Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht aan... rammelen.
1: Even na de pauze.
0: En hoe heet het nummer van die van Lobotomia?
3: Soos Mortus nou reclame om. Dus alleen maar alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
1: Netjes.
3: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
3: Tijd voor onzin.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik.
1: Nee. Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Het klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo.
1: Assaão.
0: Ja. Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet het dus als volgt uit. Dit is een soort van soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me dit een beetje aan denken. Ja. Kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even
1: te stoppen. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Ierse.
3: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertelt. Ik kom vanzelf natuurlijk gewoon. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Zwaar van Sarcofago. Dat is.
1: Waar komen deze van? Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Dus ze dachten dat het zwaarder waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ja. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer anders zijn. Ja. Nou, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
3: Ja. Geen commentaar.
0: Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen.
1: Ja. Ik hoorde trouwens, maar ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht dat even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stilstaat op het veld. Moet je de blauwe kaart.
3: Oh, parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook.
0: Voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
3: Zoiets, ja.
0: Gewoon voor te oh, dan kunnen ze die gelijk een paar opsturen naar Portugal en Spanje en zo.
1: Dat zijn het al smurfen.
0: Zeg maar, is dat de theaterkaart, zeg maar.
1: Oh, dat zou nog een goede, nog een groene kaart voor theaterspel.
3: Oh ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Maar wie ook theater kan maken, Electric Cowboy.
0: Ja, sorry, ben jij in je vrije tijd timmerman?
1: Voor de bruggen.
0: Die bruggetjes te bouwen.
1: Ja.
3: Dat zit wel in de naam, hè?
0: Tijd ervoor.
3: Ja.
0: Electric, wacht, ik zeg het altijd verkeerd. Cowboy of, wat was die andere?
3: Electric Cowboy.
0: Wat was de andere naam van Electric Cowboy ook weer?
3: Ze waren ooit Eskimo Cowboy.
0: Eskimo Cowboy.
3: Ja, daar zijn ze vanaf gestapt toen ze populair werden. Omdat Eskimo eigenlijk een slur is.
0: Ja, dat was intuïtief zo gegaan.
1: Oh, dat vind ik wel. Ja, heel goed, heel goed. Ja,
3: ja, daar was je naartoe aan het bouwen, of niet? Ja.
0: Nee, oprecht niet. Want ik wist oprecht niet meer hoe dat die event anders heette. Maar het was spur of the moment.
1: Maar het was echt een hele goede move geweest om en het genre een beetje aan te passen. En ook de naam. Nu zijn ze echt gewoon.
3: Ze zijn overal.
1: Stadion act, bijnaam.
3: Ja, ze zijn overal ineens.

0: interessant.
1: Ja, dat weet je, de muziek is leuk. En zeker, het is een beetje meme muziek. Maar live is het wel echt een feestje tot en met. Ik heb ze nou één keer in de 013 gewoon een eigen show. En één keer stonden ze vorig jaar op de Rock Circus in Den Bosch. Stonden ze als headliner. En ja, het is gewoon, ze bouwen er gewoon een feestje van.
2: Ja.
1: Dus dat,
2: want ik heb ze ook nog een keer live gezien in het Eskimo-tijdperk. En toen was het gewoon een hele saaie metalcore band.
1: Ja, inderdaad. Als je,
2: normaal.
1: Als je naar de oudere albums luistert, die nog steeds gewoon te beluisteren zijn. Onder, ook onder de nieuwe naam. Maar die, ja, dat is vrij recht toe, recht aan.

0: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
1: Hallo?
2: Hurricane of kan je niet?

0: Zo,
1: hopte.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
1: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Reo Reo.
1: Ja, die.
2: Ja, denk, jij moest
1: zeg,
2: even op
1: zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de definitie
1: weep,
0: van?
1: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is het artwork van Maximum Hormoon. Ja. Met hemzelf.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oké, okay, maar ja. is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet
1: die dan...
2: je ook, weet je hoe ik goede mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is een Brits term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet... Tiaboe. Ja,
2: O-U-I.
1: Precies.
2: Ja. Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het is
2: van die kawaii
1: precies.
2: Maar wel zo blank als
1: het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Over die mensen schrijft Maxim dan de muziek.
0: Ja. Nou ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zomaar uit de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruin boterham. Ja. Dat soort dingen, ja.
0: Eén koekje bij de koffie, ja, dat dus soort dingen.
1: Verjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh, ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ja.
0: Is
2: ik vind
0: het
2: ook altijd
0: bijzonder,
2: super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is minstens wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zouten drop of ik veel boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo, dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zout drop of inderdaad...
0: haring.
2: Hartige spul. En dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop. Dus de echte harde zouten drop en zo. Dat is...
2: Echt duivels.
1: Gaan mensen heel slecht op. Ja. Ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Nou ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel, met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja. Goed.
1: Oh.
2: Tim, vertel.
0: Waarover?
2: Zamrock.
0: Zamrock, ja, je hebt
2: What
0: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
0: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
1: Oh,
0: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
0: Shazam, nee. Dat is heel, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké. Okay.
0: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja, ja.
1: Interessant.
0: Dus met zelfwet, Zamrock heet het, uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijd geleden mee kwam. Maar vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Pulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Zwijgen ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
0: Oké, okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter
0: van. Ja, zo gewoon even.
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
0: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners met
0: Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ouwehoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste album, het eerste songtitel was Je hebt de Adaba honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik moet niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, langs me aan af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen.
2: Culturen en
1: volgen en zo.
2: Daar komen we zo op.
1: Dus ja, het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika. Ja. Ja. En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale verleden.
2: Het is dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
0: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
0: Ja. Overigens is Yannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
0: Yannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk. Uh-huh. En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom dit bij jou op de radar was verschenen.
0: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
0: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar dat is zakdoekjes in de buurt, hè?
0: Ja.
2: Altijd braaf.
1: Jacques Tokies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Daar ga ik even zoeken.
1: Maar toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Nee, ja. Deze nog voor jou, Tim.
1: Hey.
2: Ja, sorry.
0: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft daar toch wel een vinger in de pap gehad.
0: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
0: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm? Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
0: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
1: tanks
2: staat. Ja. Het iconische beeld is gewoon eigenlijk daar uit de geschiedenis gewist.
0: Tja.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, dan zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel. Geen idee.
1: Ja.
2: Dat wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel les heb gehad over bijvoorbeeld, want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Dat is wel, het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je les curriculum kiezen natuurlijk als land zijnde en dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Snap ik, maar ik denk dat nu misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
1: Ja, ja, hoe, ja, meer hoe thematisch.
0: Het land, hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
0: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren in, ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken, in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen
1: maar dan is het
0: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
0: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: Ja, dat is. Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
0: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuimstrepelen in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles, we houden alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anders in kwijt willen, laat dat vooral even daar doen.
3: Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
3: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
3: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch, in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat draaien.
3: Vind je?
1: Ja, ja.
3: Want dit is duidelijk, ja, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar, rondom Gaza.
3: Ja, maar kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dit, ja, dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, ja, zeker. Dat zeker. Het kan maar zoveel. Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
0: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ja.
2: Het heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse inwoners heeft.
0: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
0: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of
1: zo. Ja.
2: Of Irak, of in ieder geval die hoek.
0: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
0: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
0: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer ook weer een heel. Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
0: In de basis is de Joodse community die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is om geluid uit de Joodse community. Of het dan parodie of serieus is. Spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen,
2: het is altijd iemand tegen het hoofd voor
1: staan. Ja, het is altijd,
0: maar
1: het is gezien worden als een statement. En dat is,
2: ja, maar luister Tim, of het nou gaat, het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je, op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè, en actueel.
3: Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
3: Ja, maar ik bedoel, nee, hoe lang kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
3: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit moment.
1: Ja,
3: over dit specifieke nummer dan, hoor.
1: Ja,
3: moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is.
1: Ja, ja.
3: Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore en het gaat over, het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Natuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar, omdat je...
3: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, het... Geen idee.
3: Denk ik.
0: Nou, geen idee. Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
3: De intentie van
0: of met een slechte zin.
1: Nee, nee, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
3: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in met Jitcore.
1: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
1: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
1: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: Een redelijke recht toe, recht aan hoes, waar gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat.
1: Dus oh.
0: Ik kan hem wel even erbij pakken.
2: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: maar
2: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden.
1: Hmm.
0: Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: En ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
2: Goh, dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, ja. Dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Ja.
3: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere mensen trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
3: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens. Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat font. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
3: Okay.
0: Maar volgens mij Shattered Windows of zo. Ja. Zoiets heette dit.
2: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
2: Heel cool hoes ook.
3: Toffe artwork, ja.
2: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je hem eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
2: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
0: Yeah.
3: Deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
2: staan. Saai gij, saai font. Ja, nee. Het is echt,
0: het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel.
2: Toch, ja, maar zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
3: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
2: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft. Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die
2: zit beeld. Daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
2: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
2: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken.
2: Dat is mooi dat

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep.

0: met de uitzending? Bel dan nu naar 013 534 1344.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper, bij de lokale omroep.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8. Bij de lokale omroep Goorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper, bij de lokale omroep Goorle.